later alles anders heet. Volledig vergeten ik de feiten en de cijfers en de namen van de schrijvers niet meer weet.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers een hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur RJ Middy is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Middy cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. RJ Middy was 34 jaar. Panda Yong Langyue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Langyue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Ouwe Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags Park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Ouwe Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuisd deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Ouwe Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Zuurhofbrug zijn 2 rijstroken dicht en kan je er via de vluchtstrook langs. Maar daardoor heb je 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in 1 programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, gauw is dat radio. Roots en raakvlakken.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
1: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen waar onveiligheid is of signalen van zijn.
0: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polifenario's, uitgereikt. En de jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
2: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
0: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A15 richting Europoort. Bij de Zuurhofbrug ben je 20 minuten langer onderweg. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, doe je er tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 10 minuten langer over. Dan naar de N210 richting Rotterdam, want voor de aansluiting met de N219 staat 2 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En tot slot de drukte op de N218, Spijkenissen richting Oostvoorne. Voor de aansluiting met de N15 staat 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouden Stad hoor je het.
6: Dit programma is eerder op Gouden Stad Radio uitgezonden.

Schoot. Goedemorgen Gouda, wat fijn dat je weer luistert naar Weekend Gouda. Het radioprogramma waarin we iedere zaterdagochtend samen op pad gaan door onze prachtige stad. Vandaag zitten Mirjam Voets en ik, Onno Kastelein, weer achter de microfoon voor een nieuwe uitzending vol inspirerende ontmoetingen. Bijzondere verhalen, mooie initiatieven uit Gouda. Het is nazomers althans, dat zou je hopen. De markt bruist van gezelligheid en overal in de stad gebeurt wel iets leuks. Het komende uur nemen we je mee langs enthousiaste Goudenaars, evenementen, activiteiten die onze stad kleur geven. Dus word rustig wakker met een kop koffie, ga je boodschappen doen. Wij zijn er klaar voor. Oh.

0: Schoot.
1: Goedemorgen, Onno.
0: Goedemorgen.
1: Ja, we zijn er klaar voor, hè, geloof
0: Zeker,
1: ik.
0: Zeker, ja hoor.
1: Helemaal goed. Ja, want we hebben vandaag een leuke uitzending. En we gaan in gesprek met verschillende leuke gasten. Als eerste gast hebben we Jeffrey Franse Aantjes over zijn nieuwe prentenboek, Raaf van Rauw. Ook over de kinderboekenweek en het belang van lezen. En daarna gaan we telefonisch in gesprek met Pepijn Schoneveld. Hij is acteur, cabaretier, theatermaker. En het gaat over zijn theatervoorstelling Welkom dat je luistert, die volgende week in de Goudse Schouwburg te zien is. En tenslotte hebben we hier in de studio Carla Henneveld en Carliet Koops over Zotte Zaterdag, het jaarlijkse evenement in de binnenstad over Gouda in de tijd van Erasmus.
0: Ja, volgende week. Volgende week barst dat hele festival los, maar we gaan eerst naar muziek. We trappen de uitzending af met een beetje vaart. Het nummer is al meer dan een halve eeuw oud, maar heeft nog steeds energie voor 10. We gaan luisteren naar Bruce Springsteen. Born to Run.

0: Lekker begin, Mirjam.
1: Ja, lekker vaart.
0: We gaan met het eerste onderwerp van start. Jeffrey Franse Aantjes is aangeschoven hier in de studio. Een mooi verhaal uit de wereld van de kinderboeken. Kinderboeken is natuurlijk meer dan alleen letters en plaatjes. Het kan kinderen meenemen in een verhaal, nieuwe werelden laten ontdekken en soms ook helpen om woorden te vinden voor dingen die ze zelf moeilijk vinden. Onze eerste gast, uit Gouda, na zijn werk als onderwijzer, wat hij nu even aan de kant heeft gezet, schreef hij inmiddels ook zijn vierde prentenboek in de serie Ik, Henk Pieter Jan Frederik, De Raaf van Rouw. Bijzonder aan zijn prentenboek is dat kinderen het verhaal niet alleen kunnen lezen of beluisteren, maar dankzij een QR-code ook in gebarentaal. Ik weet niet of dat ook bij dit boek is, maar dat gaan we wel horen. En daarmee wil Jeffrey ervoor zorgen dat nog meer kinderen mee kunnen doen en plezier beleven aan een verhaal. En dat past prachtig bij de Kinderboekenweek. Daar zitten we nog middenin. Jeffrey, welkom.
2: Goedemorgen.
0: Bij Weekend Gouda.
1: Ja, welkom. Ja, en om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Wie is eigenlijk de hoofdpersoon Henk, Pieter, Jan, Frederik? En waarom zoveel namen?
2: Nou, dat is allereerst wat leuk dat ik hier mag zijn. Henk, Pieter, Jan, Frederik heeft nog een verhaal wat we nog een keer willen releasen. Maar misschien is dit wel de plek waar we dat gaan doen. Henk, Pieter, Jan, Frederik heeft een vader, een moeder en vier zussen. De koning is nogal een beetje een besluitloos personage. Dus hij had een beetje paniek van wat moet ik doen? En hij heeft uiteindelijk aan zijn vier dochters gevraagd. Bedenk allemaal een naam. En vier zussen, vier namen. Dus Henk, Pieter, Jan, Frederik is zo ontstaan.
0: Okay.
1: Dus Henk, Pieter, Jan, Frederik is een prins.
2: Het is een prinsje inderdaad. Ah. En zijn zussen hebben allemaal het koningschap of het koninginnenschap bedankt. Dus het is aan hem om nu aan de grote mensen te gaan bewijzen dat hij... hij is gedoemd om koning te worden eigenlijk. Ja.
0: Hey, en wat maakt hem zo geschikt om aan kinderen dingen te leren? Vooral ook dit soort onderwerpen die best ingewikkeld zijn.
2: Nou, de koning gaat aan Henk, Pieter, Jan, Frederik dus vragen om dus te laten zien dat hij grote mensen dingen kan. Bijvoorbeeld eerlijk zijn, verliefd zijn, geduldig zijn en ook omgaan met rouw en verlies. Waar het laatste prentenboek over gaat. En in heel veel gevallen gaan wij er vaak wel van uit dat kinderen deze eigenschap ergens een keer oppikken. Maar wat als je dat niet aangeboden krijgt of het niet goed aangeboden krijgt? Dan mis je denk ik wel hele belangrijke gereedschappen in het leven om wat vloeiender door het leven te kunnen gaan. En toen dacht ik van dan is het tijd om sociale emotionele thema's te kiezen en daarover te schrijven om kinderen misschien wel dat handvat te geven als ze dat niet vanzelf krijgen.
0: Ja. Ja, nou, gefeliciteerd met je vierde boek. Je stond in de krant van de week. Hoe was het? Hoe was de presentatie?
2: De boekpresentatie is iedere keer weer een feestje. We hadden het in de Gouden Cheese Experience. Want ik ben een goudschrijver, goudse illustrator, goudse uitgever. Ja, dan moet je op een iconische goudse plek natuurlijk het presenteren. Daar zijn we heel blij mee. Maar het is altijd weer een feestje voor wie er komt. Mensen komen van heine en ver voor de boekpresentatie. En dat vind ik zo bijzonder om een boek te vieren en met zoveel mensen samen te zijn en dat succes te mogen vieren. Dat is onbeschrijfelijk vet.
1: Ja, leuk. Hey, dit is je vierde boek, hè? Best wel, volgens mij, een flink tempo ook. Wat kenmerkt jouw prentenboeken? Wat als mensen in de winkel zien liggen, waarom zouden ze jouw boek willen kopen? Wat kenmerkt het?
2: Ik denk sowieso de sociaal-emotionele thema's. Dat we er wel voor kiezen om inderdaad soms het scherpe randje op te zoeken. Ook de vrolijke tekeningen van mijn illustrator die er gemaakt zijn. En we hadden het er net al even kort over, maar de serie verwijst over en weer ook naar elkaar. Dus het is naast dat ieder boek los een sterk verhaal heeft, hangt het ook wel echt samen. En kan je dus ook gaan zoeken van, hey, dit heb ik ergens anders gezien. En dat hopelijk stimuleert dat leesplezier.
1: Want je noemt sociaal-emotionele thema's. Welke thema's wil je dan graag dat kinderen over leren of lezen?
2: Nou ja, allereerst natuurlijk gewoon over het überhaupt in zijn algemeen leren praten over gevoelens. Dat dat helemaal oké is. Wat je ook voelt, dat dat oké is dat je dat mag voelen.
1: Ja.
2: De eerste thema's zijn wat algemener geweest. Dus over eerlijk zijn en over verliefd worden. Nou goed, verliefd zijn is tegenwoordig nu ook wel weer wat ingewikkelder geworden. Dat je niet altijd voor je gevoel mag uitkomen wat je echt voelt.
1: Ja.
2: En daarna zijn wij met het maken ook wel gaan zoeken naar wat thema's die wat meer schuurden over prikkeling. Hm. En dat klinkt voor ons als volwassenen heel logisch. Maar hoe ga je dat echt in een kinder... Hoe ga je dat als kind uitleggen? Hoe ga je dat aan een kind uitleggen dat het logisch is?
1: Ja.
2: En we zijn daar met de Raaf van Rouw nog wel een stapje verder ingegaan. Omdat het natuurlijk een heel persoonlijk thema is.
0: Ja, kun je iets vertellen over het thema? Het gaat over rouw, maar als we het zouden openslaan, het boek.
2: Zeker.
0: Waar gaat het over?
2: Het verhaal gaat in een kort over dat Henk-Pietjan Frederik dus wakker schrikt 's nachts en denkt, ik moet getroost worden. En hij wil door zijn moeder getroost worden. En hij gaat door het kasteel op zoek naar zijn moeder, die hij dus niet kan vinden. En de Raaf van Rouw, dat weten we ondertussen als kijkers ook, die vliegt door het kasteel. En geeft nogal een beetje een onheilspellend gevoel van wat is er aan de hand. Want iedere keer denkt hij zijn moeder te zien en te horen. Maar is dat uiteindelijk echt zo? En uiteindelijk vindt de koning dus Henk-Pietjan Frederik. En blijkt dus dat de Raaf hem geholpen heeft in plaats van tegengewerkt. En ik denk dat dat ook gewoon een mooie boodschap is. Dat het vinden van troost in ook soms de kleine dingen zit.
1: Ja. Ja.
0: Hoe is dit thema op je pad gekomen?
2: Ik merkte gewoon dat het goed is om over alle gevoelens te praten. En ik was zelf 21, dus ik was heel bevoorrecht dat ik heel lang van al mijn opa's en oma's heb kunnen genieten. Dus ik kwam vrij laat pas in aanmerking met het onderwerp rouw. Maar op het moment dat het gebeurt, ben je gewoon vaak gewoon te laat. En ik zie dat ook wel inderdaad vanuit mijn onderwijservaring. Dat we vaak pas het gaan repareren op het moment dat we te laat zijn. En ik wilde met dit boek gewoon heel erg het voor zijn, zeg maar.
1: Dat preventief, dat kinderen al kennis mee maken voordat er iets dat ze er in het echte leven mee te maken hebben.
2: Ja, op het moment dat we rouw en verlies natuurlijk ervaren, en dat kan in vele vormen, dan val je ergens ook gewoon een klif in. En nu geven we kinderen eigenlijk helemaal niks mee aan een soort parachute of iets om de val in ieder geval een klein beetje te dempen. En dat je ook weet dat je ook met zulke onderwerpen het gesprek aan mag gaan.
0: Ja.
2: En dat is met dit onderwerp, omdat het natuurlijk heel ingewikkeld en persoonlijk soms ook is, wel belangrijk. Dus we hebben voor dit boek er ook voor gekozen om een nabesprekingspagina er achterin te doen met vragen die je als lezer of voorlezer kan stellen om het gesprek te starten. Want ja, waar ga je beginnen op het moment dat er zoiets verdrietigs gebeurd is en er al zoveel geregeld moet worden? Is er dan eigenlijk wel echt tijd om over gevoelens te praten? Terwijl ik denk dat juist die eerste fase daar heel belangrijk in is. En wij hopen daarmee een steentje bij te kunnen dragen in ons verhaal.
0: Ja, want zo'n nabesprekingspagina, is dat dan gericht op onderwijs of als je het thuis leest? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Voor iedereen. Ik denk dat de nabesprekingspagina echt voor iedereen is. Ik heb met verschillende rouw- en verliesspecialisten ook gesproken en gevraagd van wat is echt iets wat ik echt moet vragen of bespreken op het moment.
0: Doe je dus ook research voor?
2: Ja, zeker. Want ik kan niet zo goed als een rouw- of verliesspecialist praten over dit onderwerp. Ik kan me er heel erg aan committen, maar ik heb niet die theoretische onderbouwing die zij wel hebben. En dus ze hebben met mij meegedacht. En het zijn dus vragen die je inderdaad als ouder kan stellen, maar ook als leerkracht die dus inderdaad ondertussen 3 bananen aan het pellen is, een schoenveter aan het strikken is. En dan denkt, oh ja, dit onderwerp gaat mij echt aan. Maar ik moet nu een vraag bedenken. Oh, wat moet ik dan nu nog na het voorlezen?

0: altijd hoe speels kinderen op een uitvaart ook kunnen zijn. Dat ze natuurlijk even buiten het tikkertje aan het spelen zijn en echt binnen 3 minuten in de rij staan en zo snel kunnen schakelen.
1: Ja.
0: Ik vond dat zijn fascinerende dingen. Dus ik ben daarin heel erg aan het zoeken, ook voor mezelf. En het is een feestje natuurlijk als kinderboekenschrijver, dat je iedere keer ook weer even kind mag zijn, kinderlogica aan mag zetten en dan te denken van, dat gebeurt.
2: Ja, jij bent een onderwijsman. Hoe vleg je dat zeg maar in je werk als kinderboekenschrijver? Is dat een inspiratiebron of haal je voorbeelden erbij uit je ervaring?
0: Ik vind sowieso het sociaal-emotionele leren in de klas ook gewoon heel erg belangrijk. Dus ik denk dat Henk Piet Jan Frederik daar een verlengstuk van is. Ik vind het echt het allerbelangrijkste dat kinderen met plezier naar school gaan en goed in hun vel zitten. En naast dat ik dat natuurlijk in de klas doe, heb ik inderdaad ook het medium boeken nu gezocht om te kijken, kan ik op nog veel meer manieren kinderen bereiken dan dat ik dat nu doe. En dat bevalt meer dan prima. Dus dat is heel
1: mooi.
0: Leuk.
1: Hey, en de thema's die je kiest, hè, zeggen die ook iets over jou als persoon of niet?
0: Zeker. Het verhaal van verliefdheid. Henk Piet Jan Frederik krijgt uiteindelijk vlinders in zijn buik op het moment dat hij naar een jongetje kijkt. Dat is een afspiegeling van mijn eigen relatie. Ik ben getrouwd met een man, dus ik vond het ook belangrijk dat je mag leren dat als je gevoelens voor iemand hebt en ook als dat iemand van hetzelfde geslacht is, dat helemaal oké is. Ik ben zelf een stuiterbal ADHD'er. Dus ik heb het soms, net als Henk Piet Jan Frederik wel eens, dat ik soms een vol hoofd heb. En dat ik denk, ja, er moet nog iets bij, maar dat past niet. En toen dacht ik, oh, dat is vet. Hoe ga ik dat dan uitleggen op een kinderlijke manier? Hoe je dan toch iets kan doen om te zorgen dat er een klein briesje doorheen gaat en er iets meer leegte in zit. Dus ik durf wel te zeggen dat inderdaad de eerste verhalen wel ook lekker uit eigen koker komen, een beetje uit eigen inspiratie.
1: Ja, dat
0: en dat
1: mooi,
0: was
1: toch?
0: Ja, zeker. En dat was met de Raaf van Rauw dus minder.
1: Ja.
0: Maar ja, dan ga je dus ook een soort de artistieke uitdaging met jezelf aan.
2: Ja, dat, mooi zo. Hey, het is Kinderboekenweek. Hoe belangrijk zijn boeken voor kinderen?
0: Enorm belangrijk. Echt, je kan het grootste cadeau wat je aan je kind kan geven is echt het liefst iedere dag en anders in ieder geval 5 keer per week een kwartier voorlezen met je kind. Het is gewoon überhaupt heel fijn om samen even met je kind te zijn. Maar er zijn zoveel onderzoeken dat woordenschat exponentieel groeit. Dat kinderen gewoon, ik zie het ook in de klas, vaak veel meer een wat langere spanningsboog ook al hebben en aankunnen. Maar ook vooral het stukje sociaal-emotioneel leren. Dat ze ook wat meer gewend zijn om een ander te begrijpen en vanuit een ander perspectief ook soms te kunnen kijken. En dat het niet alleen maar ik is, maar ook het stukje, oh ja, het zou ook op een andere manier kunnen ervaren. En het allerleukste met boeken is dat je natuurlijk op plaatsen en plekken kan komen waar je natuurlijk als mens niet altijd zomaar kan komen. En dan een beetje met een vleugje fantasie is het dus heel goed dat er weer Kinderboekenweek is en aandacht voor is. Want ja, voorlezen is en lezen is zo ontzettend belangrijk. En wordt wel onderschat, denk ik.
1: Ja, dus zowel voor verbeeldingskracht, zeg je, als eigenlijk gewoon voor het leren lezen. Inderdaad.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, en leesplezier ook gewoon ontwikkelen. Dat je, ik zeg echt niet dat iedereen Henk Piet Jan Frederik moet lezen, maar dat ze gewoon leren van, dit spreekt me aan en ik ben hier nieuwsgierig naar. En natuurlijk eerst vanuit een serie, dat werkt vaak. Maar dat ze dan ook denken, ik vond een boek over vliegen heel leuk. Dit gaat volgens mij ook over vliegen. En dan kom je in aanraking met een andere schrijver. En ja, dat is
1: stimuleert gewoon
0: enorm.
1: Hey, en wat heb je nog, want je hebt nu 4 boeken al uitgebracht. Komt er nog een 5e, een 6e, 7e of wat weet je niet?
0: Wie weet. We zijn nu op dit moment echt wel even van het genot aan het genieten dat we gewoon al 4 boeken hebben. Het is natuurlijk ook wel een heel leuk en intensief maakproces geweest. Omdat wij inderdaad ervoor gekozen hebben om in een vrij korte tijd al 4 boeken de markt op te brengen. En dat komt vooral omdat we echt vanaf het begin wisten dat het een serie was. En ik vind niks gekkers dan zeggen, we zijn een serie, maar dit is deel 1 en deel 5 komt pas over 10 jaar. Dus er zijn genoeg thema's om over te praten. We zijn achter de schermen ook echt wel over dingen aan het nadenken. En we moeten gewoon kijken of het passend blijft om dit te blijven doen.
1: Ja, super.
2: Mooi.
1: Misschien even de naam van de illustrator wil ik graag. Want
0: zeker, dat mag.
1: Prachtige tekeningen gemaakt en die heeft staat er goed om die ook even.
0: Ja, zeker. Nou, mijn illustrator is Anouk Hogendoorn en die heeft deze prachtige tekeningen gemaakt. Ja, echt meer dan lof voor haar.
1: Ja, goed zo.
2: De boeken liggen in de winkel.
0: Klopt.
2: Neem ik aan.
0: Zeker.
2: Je hebt een eigen website waar.
0: Ja, ze zijn te bestellen op henkpietjanfrederik.nl inderdaad. Ja, daar zeg ik, bestel ze lekker daar, want dan pakken wij ze in. Mocht er wensen voor zijn, kunnen we ze nog signeren.

0: Dat is helemaal geweldig.
1: Iets bijschrijven. Dus dan ja, wil je een wat persoonlijkere touch aan je boekenbestelling, bestel hem lekker bij ons op henkpietjanfrederik.nl.
0: Ja, mooi. Jeffrey, dankjewel voor je komst naar de studio. Een mooi gesprek over kinderboeken. Het belang van kinderen, kinderboeken en lezen met je kinderen. En de mooie diepgang die je in je verhalen hebt gebracht.
1: Dank
0: aan de muziek.
1: Ja. Dankjewel dat je hier mocht zijn.
0: Ja, heel leuk dat je er was. 19 weken in de top 40 en nog steeds op nummer 1. Shakira. Jeetje.

0: Let's go.
1: Ja, Shakira was dat. Hey, onze volgende gast is Pepijn Schoneveld. En Pepijn is acteur, podcastmaker, cabaretier en kleinkunstenaar. En op 16 oktober speelt hij in de Goudse Schouwburg zijn eigen en zeer persoonlijke kleinkunstcomedyshow. Welkom dat je luistert. Daarin... waarin hij zijn liefde voor de Nederlandstalig lied en zijn komisch talent moeiteloos aan elkaar knoopt. En we zijn heel benieuwd waar zijn voorstelling over gaat en waarom we daar eigenlijk heen zouden moeten. En als het goed is, is hij nu aan de telefoon.
2: Goedemorgen, Pepijn.
3: Hallo.
2: Welkom.
3: Ja, dankjewel.
2: Voordat we het over je voorstelling gaan hebben, leuk om even kennis met jou te maken.
3: Ja.
2: Je bent acteur, podcastmaker, kleinkunstenaar. Waar voel je je het meest bij thuis?
3: Nou, dat is eigenlijk nu toch wel in de voorstelling die ik nu speel. Want ik ben gewoon opgeleid als kleinkunstenaar en acteur in Amsterdam op de toneelschool.
2: Ja.
3: En ik maak natuurlijk een podcast en zo, dat soort dingen. Maar wat ik nu doe, dus gewoon een verhaal vertellen, een grappig verhaal vertellen en liedjes zingen, daar voel ik me toch echt het meest thuis bij, merk ik gewoon. Dat is gewoon echt waar ik een beetje vandaan kom.
2: Ja, ja, want hoe ben je ooit in dit vak beland eigenlijk?
3: Nou, ik was vroeger heel erg fan van Acta en Munnik.
1: Oh, ja,
3: meer mensen
1: leuk.
3: Die in de jaren 90 op zijn gegroeid, volgens mij. En ik was altijd wel aan het acteren en aan het zingen. En Bram Vermeulen was ik ook heel erg fan van. En toen zag ik op een gegeven moment dat zij de kleinkunst hadden gedaan. En Bram Vermeulen gaf daar ook les. En toen ben ik daar zo ingedoken. En toen dacht ik, hey, dat lijkt me wel echt te gek om te doen. En toen deed ik auditie. En toen, nou, de eerste keer werd ik afgewezen. Toen was ik veel te jong. Maar de tweede keer werd ik aangenomen. En toen... Ja, zo is het een beetje begonnen eigenlijk.
1: Ja. Hey, want je doet echt een heleboel. Maar waar kunnen luisteraars je nou van kennen?
3: Nou, van televisie. Ik heb ooit in Feuten gespeeld. Daar word ik nog steeds op aangesproken.
1: Oh, echt?
3: Door studenten vooral, ja. Daar speelde ik Joep Heineken. Spanga's heb ik gedaan.
1: Okay.
3: Ik zat een tijdje geleden in Ik val niet, ik dans. Een serie met Hanna van Vliet. Hele mooie serie. En ik doe veel klokhuissketches. Daar zit ik ook vaak in.
1: Oh, leuk. Je gezicht kwam inderdaad heel bekend voor.
3: Ja, inderdaad. Ja.
2: En komende zaterdag ben je in Gouda?
3: Zeker. Vrijdag, toch?
1: Vrijdag,
2: sorry. Ja, vrijdag.
3: Ik denk al.
2: Ja, nee, dat zou jammer zijn als ze zaterdag zeggen.
3: Het is vrijdag, mensen.
2: Vrijdag, komende vrijdag. En de voorstelling heet Welkom dat je luistert. Waar gaat die over?
3: Nou, de voorstelling gaat... Het zijn sowieso... ik zing 14 kleinkunstliedjes. En het zijn allemaal liedjes waarvan ik vind dat mensen die moeten horen. Het zijn gewoon hele mooie, leuke of grappige of ontroerende nummers. Maar die staan allemaal in dienst van een verhaal over... dat ik ooit heel erg afhankelijk was van mensen. En op een gegeven moment erachter kwam... wacht eens even, je bent gewoon als mens... moet je het gewoon allemaal zelf doen. En dat ik toen heel erg onafhankelijk ben geworden. Daar heb ik hele grappige, leuke verhalen over... hoe ik heb leren alleen te zijn. Want dat kon ik helemaal niet. Maar dat ik inmiddels zo onafhankelijk ben geworden... dat ik eigenlijk niemand meer toelaat. En dat dat ook een beetje over de tijd gaat... waarin wij nu leven. Omdat we zo individualistisch zijn geworden. Dat we kunnen heel goed voor onszelf zorgen... Maar ja, ondertussen is het, nou, ik kijk nu naar buiten. Het is wel gewoon 20 graden volgens mij.
2: Ja.
3: Dus dat is ook weer niet zo goed. We moeten toch een beetje met elkaar doen eigenlijk.
2: Klinkt wel heel...
3: Daar het voorstelling over.
2: Okay, want het klinkt wel heel persoonlijk, misschien wel kwetsbaar eigenlijk.
3: Ja, het is een heel persoonlijk verhaal, maar het is wel... ik zit er nu niet meer in. Dus ik heb dat gewoon geleerd en dat zijn nu allemaal hele leuke verhalen. Maar het gaat ook wel gewoon over heel erg over de tijd waarin we nu leven en... En het is een voorstelling, ja, ik ben hem nu aan het spelen. Het wordt wel op een gegeven moment heel mooi. We zijn met elkaar die voorstelling aan het doen. Want ik reageer natuurlijk ook op het publiek. En het publiek reageert weer op mij. Dus we doen het echt wel met elkaar.
2: Ja.
3: Die avond.
1: Ja, want het zijn niet alleen liedjes volgens mij, toch? Want het is ook gewoon...
3: Nee. Het zijn ook echt wel cabaret teksten tussendoor. Dat is toch een beetje... Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Ik wilde gewoon allemaal liedjes maken. Maar het is toch gewoon een hele grappige voorstelling.
1: Okay. Ja, dus het is en kwetsbaar en lachen eigenlijk.
3: Ja.
2: Maar
3: zeker,
2: ook een life-changing handleiding.
3: Ja, ik heb...
2: Of is dat een call for action? Gewoon van nou, daar ben ik wel benieuwd naar.
3: Nee, dat is wel waar. Ik kon dus niet alleen zijn. Gewoon echt niet, hè. Gewoon ook niet alleen thuis zijn.
2: Nee.
3: En ik vertel daar... Ik heb gewoon een aantal hele grappige verhalen over dat ik bijvoorbeeld... Ik kan maar een tipje van de sluier lichten, maar dat ik op een gegeven moment... moest ik alleen uit eten leren gaan. Dat durfde ik niet. Nou, heel veel mensen durven dat natuurlijk niet, maar ik vond het echt... En ik ging mezelf daarin trainen om alleen te zijn. Maar toen ging ik dus naar naar een Grieks restaurant. Meidenos heette dat.
2: Ja.
3: En daar ging ik heen. En toen stond ik voor die tent zo van... Oké, ik kan het. Zo helemaal mezelf op te pompen. En toen kwam ik binnen en toen zag ik meteen twee vrienden zitten.
1: Oh, ja,
3: daar mocht ik natuurlijk niet mee praten. Want ik moest leren alleen zijn. Ja. Dus toen, maar toen heb ik toch tegen ze gezegd... Ik mag niet met jullie praten. Dus ik ga daar zitten zo. Maar ik ga niet met jullie praten. En dan had ik een soort verhaal. En toen zag ik ze denken... We wisten dat het niet zo goed met Pepijn ging. Maar we wisten niet dat het zo slecht met omdat het gewoon heel raar was.
2: En dit soort verhaaltjes, die zitten in de voorstelling.
3: Ja. Ja.
1: Hey, en
3: ja.
1: De muziek, even, want je, volgens mij schrijf je vooral ook zelf de muziek? Of,
3: nee, dat is niet. Nee, wat het is, het zijn vooral bestaande kleinkunstnummers. Dus
1: ja?
3: De een wil de ander van Ramses Shaffy bijvoorbeeld, maar ook Maarten van Roosendaal.
1: Okay.
3: En Jenton de Boer zitten er ook in, wat ik heel leuk vind, want daar zat ik mee in de klas op de toneelschool. En
1: met
3: Christine de Boer maak ik de podcast. Daar zing ik ook een heel mooi nummer van. Maar het zijn ook een aantal nummers die voor mij geschreven zijn in de loop van de jaren. Dus het is een soort verzameling van allemaal mooie nummers. Ja.
2: Ja, wat vind je nou zo leuk aan dat optreden en door het land gaan?
3: Door het land gaan. Dat is gewoon omdat je gewoon allemaal verschillende mensen tegenkomt en een verschillend publiek. Ik stond gisteravond in Meppel en ik zing bijvoorbeeld ook het nummer Angst is maar voor even, Speed is voor
2: ons. Ah, Daniel Loos. Ja.
3: Ja, en in Meppel, ja, daar kent men die tongval heel erg. Dus gisteren merkte ik, oh ja, de mensen kennen deze tekst gewoon. En ze kennen allemaal Daniel Loos. Die treedt daar ook veel op. Maar bijvoorbeeld, ik stond laatst ook in Haarlem. Ja, daar kennen ze die moet ik echt niet vertellen wat die tekst betekent. Want die denken dat dat die veel anders is dan zij. Snap je?
2: Want wat gebeurt er in de zaal? Wat merk je daarvan?
3: Nou, dat mensen soms ook herkenning. Dus ik zing de een deel de ander van Ramses Shaffy. En gisteren waren er wat mensen die dat kenden. En ik hoorde ze een beetje zo meezingen.
2: Ja.
3: Dat is niet echt de bedoeling hoor, dat je gaat mee gaat zingen. Maar je voelt zo dat mensen toch wel die nummers dan soms kennen. En dat ze toch ook ontroerd raken. En ze moeten natuurlijk heel veel lachen, gewoon door die teksten tussendoor. Dus er gebeurt wel... het is gewoon een het is wel een voorstelling, heb ik het idee, die je niet vaak ziet. Het is wel een soort, omdat het zo... Het is en kleinkunst en cabaret. En vaak doen cabaretiers zo 3 liedjes of 4 liedjes. Of kleinkunstenaars, die doen alleen maar liedjes. En dit is zo'n mengvorm van die twee.
1: Leuk.
3: Dat je wel voelt dat mensen denken, hé, gebeurt hier wel iets. Dit is wel iets anders dan wat ik normaal zie, zeg maar.
1: Hey, heb jij al veel optredens achter de rug? Of heb je nog een hele tour te gaan?
3: Nu,
1: denk ik,
3: 7 gehad.
1: Okay.
3: En dan volgende week nog Gouda. En de week daarop ga ik in première. Maar gisteren dacht ik, hij is nu wel echt af. Het is nu
1: want de première is nog niet geweest.
3: Nee, de première is in de Lamar 29 oktober.
1: Oh, okay.
3: En eigenlijk is Gouda de generale.
1: Ja. Oh,
3: wat
1: leuk.
3: En het is altijd
1: leuk.
3: Zo dat de generale gaat altijd het beste.
2: Zo werkt dat. Hè? Hey, waarom moeten mensen nou komen volgende week?
3: Nou, omdat ze gewoon een hele leuke avond gaan hebben. En omdat het zijn gewoon hele mooie liedjes. En het is een heel grappig verhaal. En het is een uur en 22 minuten duurt die nu. Dus je staat ook zo weer buiten.
2: Okay. Nou, we hebben altijd een leuke nazit in Gouda, hè? Dat weet je misschien niet.
3: Ja, weet ik. Zeker met bitterballen en zo.
1: Ja, zeker.
3: Zo. Ja, dat is hartstikke leuk. Dus het is gewoon een hele mooie, mooie avond. En ik heb een hele goede pianist die heel mooi speelt. Heel mooi lichtplan hebben we nu. Ik heb een lantaarnpaal in mijn voorstelling als lichtbron. En die speelt ook een rol in de voorstelling. Dus het is gewoon mensen hebben gewoon een hele goede avond.
1: Leuk. En zijn er nog kaartjes te krijgen voor?
3: Er zijn nog enkele kaarten. Zeker.
1: Okay.
2: Kijk, helemaal goed.
1: Nou, hartstikke leuk.
3: Mensen kunnen gewoon komen. Ja.
1: Ja,
3: vrijdag dus, hè?
2: Vrijdag.
1: Inderdaad. Ja, sorry, dat was mijn foutje, want dat had ik verkeerd opgeschreven voor Onno. Maar dankjewel Pepijn voor het mooie kijk in de mooie voorstelling die je gaat spelen. En er zijn dus nog kaarten, luisteraars. Dus ik zou gewoon even naar de website gaan van de Groote Schouwburg. En als je natuurlijk meer wil weten over Pepijn, dan kan je ook... heeft ook een eigen website, zag ik. Pepijnschoneveld.nl. Ja. Dus ik zou zeggen...
3: En ik heb een trailer ook. Die kunnen mensen kijken.
1: Ja, op de website.
3: Ik weet niet of die op die site staat, maar anders moet je op mijn Instagram pagina staan.
1: Ja, Oké. Insta kan ook. Hartstikke leuk.
2: Gaan we doen.
1: En ik wens je heel veel succes en een hele mooie tour. En veel plezier ook bij in Gouda. En daarna natuurlijk met de première in Amsterdam.
2: Dankjewel, Pepijn.
3: Yes, dankjewel.
1: Oké. Okay. Dag.

0: Ja, Gouds nieuws, Onno. Is jou nog iets opgevallen?
1: Zeker,
0: deze week?
1: Het was deze week weer de week van de Michelinsterren. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen.
0: Ja, zeker.
1: Vorig jaar om deze tijd zijn Mathieu en ik zijn bij Lis wezen kijken. Ja. Het restaurant in het Weeshuis. Het oude Weeshuis, oude bibliotheek, het is van alles geweest. En die hadden toen hun Michelinster gekregen. En wat gebeurde er deze week? Ze hebben meer gekregen. Dus voor de vierde keer op rij een Michelinster voor Remco Kuipers en zijn brigade.
0: Ja, dus nou, dat is toch knap.
1: Heel knap. Dus vanaf deze kant ook weer gefeliciteerd.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En jij?
0: Nou ja, ik wist eigenlijk niet. Ik dacht, liep je naartoe? Ik dacht, heb ik nou nog, wat is me opgevallen? Maar toen dacht ik, oh, ik las gisteren dat Gouda sinds deze week een mini-IKEA heeft.
1: Mini-IKEA, wat is dat?
0: Ja, dat is een soort mini, gewoon een mini-versie van de grote IKEA, maar dan in Gouda. En op het industrieterrein, daar, ik denk bij de Gamma, geloof ik. En daar kan je dus wel je keuken bestellen en je badkamertje inrichten en nog wat kleine spulletjes kopen, maar verder niet, geloof ik. Dus ik dacht, nou, ik vond het wel bijzonder. Ik had het helemaal niet zien aankomen, dus ik vond het wel een leuk nieuwsbericht.
1: De IKEA ook al in Gouda.
0: Ja, ja. We zijn echt groot, zijn wij in Gouda.
1: Mooi, ja. We gaan naar ons derde thema vandaag. Zotte Zaterdag. We gaan even terug in de tijd naar Gouda. In de tijd van Erasmus. Naar een stad vol handelaren, ambachtslieden, muziek, verhalen en natuurlijk een flinke dosis zotheid. Volgende week zaterdag, 17 oktober, is het weer Zotte Zaterdag in de Goudse Binnenstad. Een dag vol middeleeuwse muziek, theater, ambachten, verhalen, eten, drinken en de beroemde Zotte Parade. Vandaag hebben we twee bijzondere gasten. Karle Henneveld, betrokken bij de organisatie van Zotte Zaterdag. En Carolien Koops. Zij kruipt eigenlijk al jaren, vanaf de beginjaren van het festival, in de huid van Margaretha, de moeder van Erasmus. Dus we kunnen even vandaag niet alleen het hebben over het festival, maar misschien ook wel even aan Margaretha vragen hoe het eigenlijk was om Erasmus als zoon te hebben. Nou, Carla, Carolien, van harte welkom.
0: Ja, welkom dames.
2: Dank je.
0: Carlo, om met jou te beginnen. Als je nou iemand moet uitleggen wat Zotte Zaterdag is die het nog nooit heeft meegemaakt, wat zeg je dan?
2: Ja, Onno heeft het natuurlijk al
0: Een beetje verteld, hè? Verklapt.
2: Eigenlijk had ik dat ook willen vertellen. Maar het is gewoon een leuke sfeer. De hele binnenstad die wordt eigenlijk ondergedompeld in de middeleeuwen, de tijd van Erasmus.
0: Ja.
2: Met allerlei historische figuren, muziek, dans. Er zijn straatoptredens, verhalen. Ambachten, demonstraties, eten en drinken.
0: Ja.
2: Speciale middeleeuwse recepten, zeg maar. En dat is gewoon één groot feest.
0: Een groot feest. En wat is het zotte eraan? Want het is Zotte Zaterdag.
2: Ja, het festival is van oorsprong ook gebaseerd en geïnspireerd op de humanist Desiderius Erasmus. Nou, daar kan Carolien straks veel meer over vertellen.
0: Ja.
2: En met Zotte Zaterdag brengen we de geest van Erasmus eigenlijk tot leven.
0: Ja.
2: Het vrijdenken, de verwondering, humor, nieuwsgierigheid. Ja, dat hij groeide op in hier en dat wilde hij ook meebrengen aan de mensen toen, maar nu nog steeds.
0: Dus
2: het
0: zotte is dus eigenlijk wat meer dan alleen humor, zou ik zeggen.
2: Nee, het is echt een beetje dat zelfspot en zelfreflectie ook.
0: Ja.
2: Maar vooral die zotheid, humor en die nieuwsgierigheid willen wij ook tijdens Zotte Zaterdag bij de mensen brengen en ze dat laten beleven.
1: Ja, en het gaat echt door de hele binnenstad?
2: Dat ligt eraan hoe je de binnenstad omschrijft. We houden het compact. dit keer, het is een light versie, zoals misschien iedereen het nu begrepen heeft.
1: Dat stond inderdaad uitgebreid
2: in de krant. Het is een tussenjaar. Dus we concentreren het vooral nu rondom de Waag, de Markt. Een beetje de Winkelstraat daaromheen. Dus een stukje Groenendaal, Zeugstraat, Lange Tienenweg.
1: En
2: de tuin van Museum Gouda wordt ook helemaal ingericht met wat ambachtendemonstraties.
0: Ja, leuk. En zijn er onderdelen waar jullie zelf heel erg naar uitkijken?
2: Nou ja, natuurlijk de Zotte Parade. En ja, we dachten eerst van, nou oké, het is een light versie, dus ook die zal wel klein worden. En ja, in de loop van de tijd waren er zoveel mensen die zeggen, mag ik ook meedoen, dit en dat. Dus uiteindelijk denk ik dat we nu ook zo'n 80 mensen hebben die meelopen in de parade.
1: Want even voor mensen die dat niet weten, wat is de Zotte Parade?
2: Ja, dat is dan die bonte stoet van al die middeleeuwse figuren en muzikanten en... zoals natuurlijk Erasmus en de moeder van Erasmus, die lopen erbij. Dus dat soort historische figuren, Jacoba van Beieren, de hofdames, maar ook het gewone volk, de zwervers, viswijven, marskramers.
1: Echt een belevenis?
2: Sluiswachter, het is echt reenactment, zeg maar, van al die historische figuren.
0: Echt leuk.
2: En die lopen vanaf de raam dan naar de Waag toe, door de Groenendaal. En dat is...
1: Dat trekt bekijks.
2: Dus gelijk kunnen mensen al zien wat er zich allemaal straks in die binnenstad afspeelt en wat er rondloopt.
0: Ja, leuk.
1: Carolien, we gaan eventjes aan jou vragen. Jij doet vanaf het begin mee in de rol van Margarethe.
3: Ja.
1: Hoe ben je in die rol terechtgekomen?
3: Nou, ik had die rol al. Ik heb eventjes in het boeken gedoken en ik heb het opgeschreven als antwoord op jouw vraag. Want ik ben een verhalenvertelster, dus die houdt nooit op als ze uit haar hoofd begint. het verhaal begint eigenlijk dat ik mijn opa uit Schiedam vertelde over het beeld in Rotterdam. Dat ik al geïntrigeerd was door de persoon Erasmus. Ik vond een rare naam, Erasmus Desiderius. Luther kende ik, maar Erasmus Desiderius. Mm-hmm. Die had een boek geschreven, Lof der Zotheid. Nou, dat vond ik. Later kwam ik daar meer over te weten. Toen kwam ik in Deventer te wonen. Daar deed ik de Bibliotheek en Documentatieacademie. En daar heeft Erasmus ook gewoond. Dus daar ging het zaadje verder. Ik heb vervolgens een opleiding humanistisch vormingsonderwijs gedaan. Dus helemaal de humanistische hoek in. Nou, daar kwam die weer voorbij. Ja. Toen kwam ik in Gouda wonen in 1989. En niet al te lang daarna begon Maurits ten Pot mij al met een verhaal te bestoken dat Erasmus hier geboren was en niet in Rotterdam. En zo is het balletje gaan rollen. Inmiddels werkte ik hier bij de bibliotheek. En toen kwam er in 2006, toen was er een grote landelijke verkiezing geweest, wie de bekendste Nederlander aller tijden was. Daar was Erasmus, stond daar ook ergens tussen. En toen dacht ik, ik wil eigenlijk verhalen vertellen worden en dan vertellen over Erasmus. Die gouden was me voor, want die kwamen met een boekje.
1: Ja, er wordt nu een boek omhoog gehouden. Ja.
0: Natuurlijk niet zien, maar inderdaad. Nee.
3: Erasmus en Gouda uit 2006 van de historische vereniging. Waarin helemaal het uitgebreide verhaal over Erasmus te beluisteren was. En ik kreeg een boekje cadeau van mijn echtgenoot. Witte brood en rode wijn. En dat was geschreven door een Rotterdamse, Daphne Dubois.
1: Dit heb je bijna stuk gelezen.
3: Ja, nou dat gebruik ik ook. Want het recept van de liefkoekjes gebakken door de moeder van Erasmus komt hier uit.
1: Geweldig, oké.
3: Ja. Dus dat waren de twee boeken die mij inspireerden om mij uit te gaan geven voor de moeder van Erasmus. En toen was er ook nog een verhalenfestival. En toen kwam de eerste versie van Zotte Zaterdag, bedacht eigenlijk vanuit de hoek van de gemeente. En toen werd ik daarbij gevraagd. Dus ik was al 5 jaar zat ik in die rol voordat de eerste Zotte Zaterdag...
0: Dus het was eigenlijk gewoon heel logisch.
1: Mooi verhaal.
0: Ja.
1: Wat is er zo leuk eigenlijk aan het spelen van zo'n historisch persoon?
3: Ja, je moet erin duiken. En je moet in de geschiedenis, je moet in de tijd moet je duiken. En het grappige is, hoe minder er van iemand bekend is... Kijk, het grappige is, van Erasmus weten we best een hoop... Dat heeft te maken met het feit dat hij zoveel geschreven heeft. Dus dat hij overal terug te vinden is. Dat het de eerste schrijver is waarvan we een portret hadden. Dus we wisten best wel het een en ander van hem af. Hoewel hij al bijna 500 jaar geleden overleden is. Van zijn moeder zijn er een paar dingen opgeschreven die we weten. En voor de rest is het een vrije invulling. En dan hebben we natuurlijk het leuke boeiende verhaal over dat hij geboren zou zijn in Rotterdam. Terwijl Gouda, hier hebben we dat rare bord hangen. Dat hij hier gemaakt zou zijn, geconcipieerd zou zijn. Nou, dat vraagt een verhaal.
0: Ja, inderdaad. En heb je nou intussen daar ook dus een eigen invulling aan kunnen geven? Of,
3: maar ik kijk dus ook heel erg altijd naar welke doelgroep of dat er voor me zit.
0: Okay.
3: En ik ga ook nog wel eens op een bankje zitten tegenover de buste. En dan vang ik verhalen, dan vis ik verhalen. Want...
0: En ben je het ook niet een keer helemaal klaar mee? Dat je denkt, nou nu ben ik het lang. Of heb je er nog steeds ontzettend veel lol in?
3: Nee, iedere keer heb ik er weer lol in. En als er dan zo'n Zotte Zaterdag dreigt verdwijnen, dan denk ik, dat kan niet.
0: Nee.
3: Weet je, dat
0: is onmogelijk.
2: Daarom hebben we ons best gedaan om dit jaar toch echt het ook te behouden en te organiseren.
1: Ja, want waarom is het zo belangrijk, Carla, om die geschiedenis een gezicht te geven?
2: Ja, nou ja, wat Carolita al zei, het brengt je ook echt terug naar die tijd. En naar de verhalen van Erasmus. En door die levende figuren die een rol spelen, krijgen de bezoekers dat ook op een beetje luchtige manier mee. En vooral ook voor kinderen is dat natuurlijk heel leuk, die daar natuurlijk misschien minder van weten. En je leert ook meer over de stad waarin je rondloopt. Van gebouwen en straten en dingen die hier nog steeds zijn, maar die zijn oorsprong dan vinden in die tijd.
0: Ik heb daar een voorbeeld van noemen, van waar iets mensen misschien aan voorbij lopen, maar waarvan je denkt, als je dan ben je echt terug in de tijd. Of wat heeft met Erasmus te maken, wat mensen misschien niet weten?
2: Nou, wat mensen misschien niet weten, want dat ligt een beetje buiten het centrum, maar aan de rand is het Erasmusplein. En daar op een gevel staat...
3: Reizigers zijn wij in deze tijden.
2: Ja, ja, reizigers zijn wij in deze wereld, deze geen bewoners.
0: Ja. Dat is mooi.
2: En daar,
1: Bij de
2: Gare Spinnerij. En dat doelt een beetje op je sterfelijkheid natuurlijk. Wat hij daarmee wil zeggen. Dus je moet de wereld ook goed achterlaten. Nou, hij heeft daar vast een mooie boodschap aan. En zo is er ook nog een op de hoek van de Oosthaven en de Nieuwe Veerstal. En daar zal jij ook langs lopen. Ja. Hè? Als moeder van Erasmus.
3: Daar ga ik volgende week zaterdag met mijn familiewandeling.
2: En dat is ook een hele mooie spreuk. Zotheid verlengt de jeugd en weert de ouderdom.
0: Ja,
2: nou, dat kunnen we ons allemaal wel toewensen. Ja. Dus vandaar dat volgende week zaterdag echt een goede dag is om eens even lekker uit je dak te gaan.
1: Ja, want Carolien, wat heb jij voor ogen om mensen mee te geven?
3: Wat ik met name deze Zotte Zaterdag heel erg op ga richten is de jeugd, de kinderen. Daar heb ik eigenlijk vanaf het begin af aan wel geprobeerd, hoor. Het is voor hun heel belangrijk om te weten dat Erasmus hier een poosje naar school is gegaan. Dat hij het hier vreselijk slecht naar zijn zin had op school. Weet je, de dingen die voor met name basisschoolkinderen, maar ook voor leerlingen, voor iedereen, zijn belangrijke dingen om te weten. Dat je ook in die tijd hadden kinderen, die moesten ook hun plekje vinden. En die zaten ook op verkeerde plekken.
1: Ja.
3: Terwijl het wel de bron was van waaruit met name Erasmus al zijn...
0: Motivatie,
3: dus dat kunnen lezen en schrijven.
1: Ja.
3: Gevormd worden. Vooral ook heel erg dat je zelf, dat je niet alles aan moet laten praten wat anderen tegen je zeggen. Zijn allermooiste uitspraak van Erasmus vind ik zelf. Dat je mensen niet moet leren wat ze moeten denken, maar dat ze moeten denken.
0: Ja.
3: Nou, mooi. En dat begrijpen kinderen van 8 ook.
1: Ja, ja, mooi. Hey, op de folder die jullie hebben gemaakt staat ook de zin, en dat wordt, las ik dat de centrale zin is, wat mooi is kost moeite.
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Hoe komt dat tot uiting volgende week?
2: Nou, we hebben eigenlijk elk jaar een thema. En dat thema komt wel natuurlijk terug een beetje zo in het hele festival. Maar vooral in de theaterkluchten die er nu dit jaar niet zijn. Maar we hebben eigenlijk voor dit thema gekozen omdat het vooral ook een ode is aan iedereen die meehelpt en organiseert. De vrijwilligers, de deelnemers, de ondernemers, de Goudse organisaties die ons steunen. En het blijkt best wel dat als je iets moois zoals Zotte Zaterdag zo'n festival wilt behouden en organiseren, dat kost best wel wat moeite. Maar dan krijg je dus ook heel veel voor terug.
0: Want je zei ook net van, we willen heel graag dat het wel door blijft gaan. Is dat ingewikkeld om het door elk jaar weer te laten lukken dat het doorgaat?
2: Het is een hele organisatie. Ja. En natuurlijk de afgelopen 8 jaar heeft de Gare Spinnerij dat gedaan. En zij hebben aan het begin dit jaar laten weten dat ze dat willen overdragen. Nou, dat gaat gebeuren. Daar horen jullie dan binnenkort ook wat meer over. En ook tijdens de opening van Zotte Zaterdag. Maar wij als soort interim organisatie hebben het dit jaar even opgepakt, dachten we. Nou, dat is echt inderdaad heel veel.
0: Ja, want normaal deed de Gare Spinnerij het hele organisatie. Ja. En dat doen jullie nu helemaal zelf.
2: Ja, we hebben een klein kernteam van 4 mensen. En die moeten nu alles doen. Waar normaal hebben we ook allerlei commissies voor de ambachtenmarkt en voor theater. En dan ben je echt met een hele grote groep mensen.
0: Ja.
2: En dat zal hopelijk volgend jaar nu allemaal wel weer terugkomen. Maar nu, is het allemaal... We zijn pas eind juni gestart. Hè?
1: Oh,
2: normaal begin
1: dus
2: je een jaar van tevoren.
1: Oh, daar hebben jullie echt een hoop werk verzet. Hè?
2: Dus het is dag en nacht werken. Nou ja, zo. Niet dag. Maar vooral de laatste weken is het echt een dag.
1: Wat is
2: leuk,
1: dan
2: hoor.
1: Vooral de moeite waard om dat
0: toch te doen.
1: Allemaal te doen. Ja. En toch die energie erin te steken.
2: Om dan straks te zien wat voor ontzettend leuke dag het wordt. En hoe iedereen het naar zijn zin heeft. En ook vooral iedereen die in Gouda daarbij betrokken is. Organisaties, verenigingen, de vrijwilligers. Maar natuurlijk vooral de bezoekers. En dat ze volgend jaar ook weer terugkomen.
1: Ja, maar laten we het even over die bezoekers hebben. Stel nou, er zitten mensen te luisteren en denken, geschiedenis, Erasmus, is niks voor mij. Waarom moeten ze toch komen?
3: Omdat je nooit weet waar je tegenaan loopt. Voor hetzelfde geld loop je een zot tegen het lijf. Voor hetzelfde geld loop je Erasmus tegen het lijf. Voor hetzelfde geld krijg je een lief koekje aangeboden van de moeder van Erasmus. Ja. En er is zoveel te ontdekken. Het is een heel dicht bevolkt nest. Op die zotte zaterdag zo in het centrum. En daar is van alles en nog wat te doen. En ik ben zelf heel erg ook van de verbindingen. Ik ben ook een van de mede-organisatoren ooit geweest van het Erasmusgenootschap, wat ook al 20 jaar bestaat. Die dus ook weer een link meedoet. Nou ja, om maar iets te noemen. Als je van boeken houdt, er is een kinderboekenmarkt.
0: Ja.
3: In de Agnietenkapel. Mm-hmm. Op die zaterdag. Is leuker voor kinderen dan om daar ook eventjes te gaan kijken. Maar in diezelfde Agnietenkapel, die er dus al jaren meedoet en die dus nu niet in het programma mee konden, heeft het Erasmusgenootschap op zondag, voor degene die op zaterdag op een gegeven moment zegt van, nou, ik heb het feestje nu al gezien, hebben we op zondag de Lof der Zotheidslezing.
0: Oh, leuk. Ja. Maar goed, er is van alles te beleven. Ja. Dus ook als je het niet echt van geschiedenis houdt, kun je gewoon lekker eten en drinken. Een goochelaar zien. Zien leren. Dus genoeg te doen. Zwaardvechters. Verwondering en verbeelding volgens mij.
1: Heel mooi. Zaterdag 17 oktober is de Goudse Binnenstad. Dus het toneel van Zotte Zaterdag. De geschiedenis is niet alleen een verhaal uit een boek, maar iets wat je ziet, hoort, ontmoet, mensen tegenkomt. Trek erop uit en laat je verrassen. En wie weet kom je Margaretha of een andere historische figuur gewoon op straat tegen. Carla en Carolien, heel erg bedankt voor jullie komst. En we zullen zaterdag goed opletten of we Margaretha ergens tegen gaan komen. We blijven even in zotte sferen in de geest van Erasmus en we draaien Fool on the Hill.

0: Ja, beste luisteraars, bedankt voor het luisteren naar Weekend Gouda. We hebben weer mooie verhalen en gesprekken gehad over kinderboeken. Het nieuwe prentenboek van Jeffrey en Franse Aantjes. Over de prachtige voorstelling van Pepijn Schoneveld, die volgend weekend in de Goudse Schouwburg is. En natuurlijk wat er allemaal te doen is tijdens Zotte Zaterdag.
1: Presentatie van vandaag was in handen van Mirjam Voets en mij, Orne Kastelein Techniek. Zoals altijd Arjen Doelman. En alle filmpjes, foto's en Instagram dingetjes, YouTube, wordt allemaal door Ramon verzorgd. En je kunt ons volgen op Instagram. En terugluisteren, terugkijken. Dus kom even kijken op www.weekendgouda. Ga naar onze link op Instagram. En ik zou zeggen, tot volgende week.
0: Ja, fijn weekend.
1: Fijn weekend.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
3: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, ja, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze dat hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
2: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
4: You killed Uncle Hank. You killed him. No, what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank. Stop it. Stop it. I don't want anything from you.
2: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. RJ Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 125 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. Allereerst een ongeluk op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft is de linkerrijstrook dicht en heb je een half uur tijdsverlies. Verkeer richting Bergen-op-Zoom kan omrijden via Rotterdam over de A13 en de A20. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwerburg 8 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dan naar de A20 richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Oprechtseplein 20 minuten vertraging. Op de N11 Leiden richting Bodegraven vanaf Bodegraven Centrum tot aan de aansluiting met de A12 10 minuten extra reistijd. En tot slot de N210 richting Rotterdam vanaf Krimpen aan de IJssel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Gouwe Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
1: Om capaciteit erbij te kunnen zetten, dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
0: Er zou zo'n 70 miljoen euro nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
2: De bezorging aan huis loopt ook vast naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
0: Cybersecurity-experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matig tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 170 kilometer file in de regio, met op de volgende wegen de meeste vertraging. Te beginnen op de A4 richting Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Ketelplein gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 3 kwartier extra reistijd. Op de A16 richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Debrechtseplein een kwartier langer over. Ook hier gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is ook hier weer vrij. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Debrechtseplein 12 kilometer file met een 1/2 uur tijdsverlies. En tot slot de N219 richting Capelle aan de IJssel. Voor Capelle aan de IJssel staat 5 kilometer file met een 1/2 uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs. En die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen kon maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen. Zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files in de regio neemt nu snel af. Je hebt nog vertraging op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie staat 3 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. De andere kant op de A20, richting Hoek van Holland, vanaf knooppunt Gouwe 5 minuten extra reistijd. En tot slot de N210 richting Rotterdam, vanaf Krimpen aan de IJssel 2 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Gouwe Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas 1/2 uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte, een man van 20, opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot €500.000 een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op €470.000. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisieseizoen op straat wordt gezet. PEC staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van PEC en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer, het blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of drie boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bevolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Brechtseplein staat 3 kilometer file en daar ben je een half uur langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB

0: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over 3 boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er staat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer een week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisieseizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle vers producten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van twee schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en een van de twee zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. De Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig en vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N210 Schoonhoven Rotterdam bij de N219 20 minuten vertraging tussen Krimp aan de IJssel en de N219. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk. De vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag 5 minuten vertraging tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. 5 minuten extra op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk, Paspoortpolder en knooppunt Ketelplein. 8 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer file. En 10 minuten op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Delfshaven. 5 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Voorstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knopend Ketelplein en Knopend Hoofdvliet 15 minuten vertraging in 17 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid 20 minuten in 20 kilometer file. 20 minuten ook op de A12 Arnhem richting Den Haag. 18 kilometer file tussen Driebergen en Woerden. 10 minuten op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knopend Terbrechtseplein. Een half uur op de N210 Rotterdam-Schoonhoven bij Krimpen aan de IJssel 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt, dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector, maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven, die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid 21 kilometer file, een half uur vertraging. A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meern en Woerden 4 kilometer file. Op de A16 Rotterdam richting Breda, een kwartier vertraging tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht 11 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen en Rotterdam-Overschie, een kwartier vertraging in 5 kilometer file. En 210 Rotterdam-Schoonhoven, 20 minuten vertraging tussen de A16 en Krimpen aan de IJssel.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Oorspronkelijk zou het nummer heel anders gaan heten en zou het ook heel anders gaan klinken. De stem van de zanger in kwestie, Roland Gift, die zou gewoon normaal klinken als een normale zanger. Niet het hoge stemgeluidje dus. Maar ja, de band was niet tevreden, dus ze hebben het anders uitgevoerd. En met een andere titel ook, She's My Baby, dat werd She Drives Me Crazy. En Roland Gift, die heeft zijn broek even wat strakker aangetrokken om op deze manier toch de plaat in te zingen. En met succes, je hoorde de Fine Young Cannibals.
1: Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Listen to the music op Gouwestad Radio.
0: En de komende 60 minuten is de zendtijd hier op Gouwestad Radio weer voor een uurtje vol met lekkere plaatjes van vroeger, muziek van nu en ook misschien wel een plaat die je helemaal niet kent. Het zou zomaar eens muziek van de toekomst kunnen zijn. Je hoort het allemaal hier in Listen to the Music. Fijn dat je erbij bent hier bij dit programma. Wat we dus met veel plezier maken iedere week op de dinsdag en op de vrijdag van 6 tot 7. En deze dame die komt ook regelmatig voorbij. Ja, het blijft gewoon een lekkere plaat. Tunes in Texas, dit is Ella Langley. Just when

En dat was ze weer hoor, deze dame Ella Langley. We draaien haar met veel plezier in dit programma. Dat was Choosing Texas hier op de radio in Listen to the Music. Tijd voor een portie stevige rock'n'roll uit het begin van de jaren 90. Dat zijn de Black Crowes en Remedy. En daarna hoor je Roxy Music en Dance Away.

de melodie is vrolijk, dat wel, maar het gaat helemaal niet over iets vrolijks. Het gaat namelijk over liefdesverdriet. Brian Ferry die schreef het lied en het ging over een hoofdpersoon die zijn voormalige geliefde met een andere man ervandoor ziet gaan en probeert vervolgens zijn verdriet letterlijk weg te dansen. Dat was Dance Away van Roxy Music. En zo zijn we weer aanbeland bij een nieuwe Leg de Link. We gaan weer op zoek naar een connectie die bestaat tussen twee nummers die je achter elkaar op de radio hoort. En aan jou dan weer de taak om te kijken of jij kan ontrafelen wat die link is, wat die connectie is tussen de nummers die je nu op de radio hoort. Ik wens

De gesampelde versie en het origineel, je hoorde ze achter elkaar op de radio in Leg de Link. Als eerste hoorde je de plaat van Black Box, Right on Time. En die zat vol met samples, onder andere ook van deze dus, van Loletta Holloway. Dat was Love Sensation, een plaat die geproduceerd werd door Dan Hartman. Want ja, ze kenden elkaar al van Relight My Fire. Zij was die dame die ook dus te horen was op die plaat van Dan Hartman. En ze werkte dus in dit geval ook samen voor die solo plaat van Loletta Holloway. Love Sensation dus, en daarvoor dus Black Box en Right on Time. Tot zover Leg de Link.

De plaat verscheen al in februari van dit jaar en het is echt een groot succes, deze van Temper City, Self Aware, zo heet hij. En nou, ook mede dankzij TikTok een hele grote hit geworden en het is echt een lekker plaatje ook voor op de radio. Over lekkere plaatjes voor op de radio gesproken, dit is er ook

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
2: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
1: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
2: Het is niet te geloven, hij zit erin!
1: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
3: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
1: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
4: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
1: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
5: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
6: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
7: Nostalgische Gouwe Ouwe.
6: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.
8: Listen to the music. Real life radio.
9: Music with one muscle.
10: The finest ingredients are right in the mix. In the mix.
8: Listen to the music. Met Paul Rijlaarsdam.
9: Gouwe Stad Radio.
11: 100% jouw muziek.

0: Een plaat die klein begint, maar langzaam maar zeker uitgroeit tot iets groots. Ja, dat is prachtig gedaan met deze van Elbow. En dat gebeurde ook met de plaat zelf, want in 2008 werd hij uitgebracht. Niet zo succesvol nog, maar in 2012, toen bereikte hij wel zijn succes. Mede dankzij het feit dat de band mocht optreden tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen. You're the One Day Like This van Elbow.
1: De vergeten plaat.
0: Ja, en ik heb er weer eentje voor je hoor. Zo'n plaat die je bijna nooit meer op de radio hoort. Die pareltjes die zeker het waard zijn om gedraaid te worden. Nou, ik heb er vandaag eentje gekozen die dat absoluut dat predicaat wel heeft. Booker Newberry III, dat is zijn naam. Misschien gaat er niet meteen een belletje bij rinkelen. Dat kan ik zo voorstellen. Maar wel misschien als je de plaat hoort. Het is nooit echt een grote hit geweest in Nederland. Wel in Engeland. Daar haalde de plaat de top 10. Hij haalde daar de nummer 6 positie. In ons land bleef hij steken de tipparaden. Maar werd wel heel veel gedraaid in de discotheken. Dus als jij daar destijds was in de jaren 80, dan heb je deze vast en zeker wel eens gehoord. En het gaat dus ook wel dan die bel bij je laten rinkelen. Ik neem je mee met deze plaat naar een denkbeeldige stad waar het altijd nacht lijkt. De lichten blijven branden en iedereen welkom is op de dansvloer. Love Town, dat is de plaats waar we naartoe gaan met Booker Newberry III.

Ja, deze hoor je dus echt nooit meer, hè? Zeg nou zelf. Het is Booker Newberry III en Love Town. Dat bracht ons terug naar de jaren 80, naar de discotheken of naar de soulshow van Ferry Maat, waar die plaat ook veel werd gedraaid. Als je hem terug wil horen, dan kun je hem vinden in het lijstje wat te vinden is in Spotify. Zoek even op De Vergeten Plaat. Heb je al die pareltjes bij elkaar in een heel mooi lijstje staan.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You uit de film Toy Story 5. Die draaide als eerste en dit was dan een plaat uit de 80's. Geschreven door Bernie Taupin, de vaste tekstschrijver ook van de muziek van Elton John. En hij schreef dit voor Starship. Jorde, We Build This City uit 1985. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending voor vandaag. Ik heb er nog eentje voor je. En dat is zoals je weet altijd de maxi-single die we draaien in Listen to the Remix. En daarvoor blijven we nog even in de jaren 80. En deze plaat die werd geproduceerd door mannen die later heel erg succesvol zouden worden. Met onder andere Rick Astley, met Kylie Minogue, met Jason Donovan. Ik heb het over Stuck, Aitken en Waterman. Ja, die maakten toen de tijd nog hele andere muziek. En wat voor een lekkere plaat was dit, zeg hij. You Spin Me Around, dat is de afsluiter van vandaag. En die draaien we in de lekkere, lange Murder Remix, om precies te zijn. Dit is Dead or Alive. Tot volgende week.
1: Aitken to the Remix.
2: Attention!
3: All the music you want.
4: De leukste muziekmix hoor je hier.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
1: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment dan wordt het even gestopt. Maar ja, in een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
0: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
2: Voetballen speel je voor je fans. Zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. Dat is de essentie van het spelletje voetbal.
0: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
7: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
8: Iedere vrijdagavond tussen 7 en 8 op Gouwe Stad Radio. Going Underground. Going Underground.

Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Going Underground, aflevering 1413 van vrijdag 9 oktober 2026 op Goudstad Radio, maar ook op Indie XL. Welkom bij deze uitzending die heel is gevuld met live-opnames van nummers die wat langer duren. We begonnen met Joe Madman en The Sidewalkers, het nummer The Great Eye in the Sky. Opgenomen is zowat tijdens een afscheidsoptreden daar op 5 april 2024. Een wat ruwe opname, ik ben op zoek nog naar de multitracks die er zijn, maar dat duurt even voordat ik die te pakken krijg. En als ik die heb, dan zou ik een keer een veel betere versie kunnen laten horen. Maar goed, dat is het begin van deze uitzending met lange uitvoeringen. De langere nummers die live zijn gespeeld in de uitzending of die ik live heb opgenomen. Live in de uitzending is eigenlijk het meeste wat er voorbij komt. Zoals bijvoorbeeld deze van 17 mei 2024. Toen was de band Laura Palmer uit Den Haag en Delft bij bezoek. En ze speelde een hele leuke set waarvan ze het laatste nummer Hardcore noemden. Dat was een nummer dat niet op de LP was verschenen die toen net uit was, maar het is wel eens bonustrack later op internet verschenen. Hier hoor je dus de live versie, opgenomen dus live in Going Underground op 17 mei 2024. Laura Palmer.

Jullie luisteren naar Going Underground, waarin ik terugkijk op een aantal sessies die ik heb gedaan, op live opnames die ik heb gedaan, die lekker lang duren. Waarom doe ik dat? Omdat niet

kwamen. En dat ik dus de mix kreeg die de geluidsman zou maken. Vandaar deze misschien ietsjes beter klinkt dan wat ik zelf doe. Omdat hier natuurlijk allerlei extra effecten aan toegevoegd waren. Maar goed, je hoort dus Burn van Thames van 8 december 1923. Van een sessie die hier voor Going Underground is gedaan. Een andere band die niet veel later hier in de studio kwam op 12 januari 2024. Brak kort daarna door. Ze deden een optreden op de Eurosonic Noorderslag. Tekende een platencontract. En zijn daarna gewoon redelijk over de top gegaan. Op dit moment zijn ze wel weer bezig met nieuwe optreden. Omdat de zanger daarnaast ook nog een andere band heeft. Maar deze band waar ik het nu over heb. Het is de band Heath uit Den Haag. Die zijn zeker nog actief. En een nummer dat ze dus toen live speelden. Is het openingsnummer van de sessie die ze dus toen deden. Het nummer Isaac's Marble. Titelnummer van de plaat die ze later in 2024 uit zouden brengen. Hier hoor je dus de live versie. Isaac's Marble. Live by Going Underground. Here it is.

Ja, psychedelische rock van Heath hoorde je de alternatieve gitaar met gitaarrock met daarbij country invloeden van Rena Holt, de Hurricane, opgenomen op 22 mei dit jaar, ook live in Going Underground. Een extra lange uitvoering, want de single die ze heeft uitgebracht is een stuk korter. En wat deze sessie nog wel een beetje opvoerde was dat de bassist nog maar 3 dagen bij de band zat. Hij had 1 keer geoefend en verder dus de nummers beluisterd en hij speelde gewoon vlekkeloos mee. Dus dat is een wel een stuk professionaliteit natuurlijk. Maar goed, de hele band is prima om elkaar ingespeeld. Dus dat is een hele leuke sessie. Dit was het laatste nummer van Hurricane, dus van Rena Holt, die je misschien zou kunnen kennen van programma's als Talent Unplugged en The Winner Takes It All, waar ze dus een gooi deed naar grotere roem, die ze helaas daar niet heeft gehaald, maar ze is wel hard bezig om dat op andere manieren wel te bereiken. Rena Holt dus met Hurricane van 22 mei van dit jaar in Going Underground. Een andere band die op eigen kracht wel erg goed doet, is de band Semuta. Ze komen oorspronkelijk uit Gouda, heette vroeger Zuster Zonnebloem, en ze hebben de afgelopen jaren al aardig wat hoge ogen gegooid en ze treden over het land op. Ze hebben pas een nieuwe plaat uitgebracht, dus een half jaar geleden ongeveer. Maar daarvoor hadden ze nog een andere plaat die Nazi heet, ongeveer als ik het goed uit mijn hoofd heb. En die hebben ze toen nog onder de naam Zuster Zonnebloem uitgebracht. En zeker wel de moeite waard zijn de plaat die dus de psychedelische rock speelt. In dit geval nog een beetje invloeden van, laten we zeggen, een beetje Janis Joplin en Grateful Dead en heel de flauwe powerbeweging. Ze waren op 3 mei 2024 live in de uitzending. En ze speelden toen dus een volle set. Een bezinderende set, kan ik wel zeggen. En een van die nummers ervan is de nummer Folklore. Hier hoor je dus het huidige Semuta, toen onder de naam Zuster Zonnebloem, met Folklore live in Going Underground op 3 mei 2024. Deze hele uitzending is dus gevuld met opnames uit het archief. Omdat er even niks, naar mijn idee, niet veel interessant was om een hele uitzending mee te vullen aan nieuwe releases. Daar gaan we volgende week meer doen. Maar goed, straks meer. Hier eerst Zuster Zonnebloem met Folklore.

deze live uitvoering van Folklore door Zuster Zonnebloem, wat tegenwoordig Semuta heet, zijn we weer bij het einde gekomen van deze Going Underground aflevering 1413 van vrijdag 9 oktober 2026. Volgende week ga ik weer gewoon uit de platenkast graaien van wat er de laatste week aan promos binnen is gekomen. En er komen er dingen bij die dus op die dag uit zijn gekomen, ook dingen die dus afgelopen weken zijn uitgekomen. Zoals bijvoorbeeld Trimhouse, die hebben vandaag een nieuwe plaat uitgebracht die Blisters heet. Of Blister, en daarvan ga ik een nummer draaien wat als single is verschenen, Plovdiv. Hier hoor je tot het eind van deze uitzending Trimhouse met Plovdiv. Ik zou zeggen, fijn weekend. Tot volgende week. En heel veel plezier. En ook nog de groet aan de mensen aan IndieXS. Die XL bedoel ik. Ik gooi alle dingen door de war, geloof ik. Oké, goed. Kan wel gebeuren. In ieder geval heel veel plezier. Fijn weekend. En alle mensen luisteren van IndieXL ook heel veel fijne weekends. Ze zeggen, tot volgende week. Hier is Trimhouse met Plovdiv. Van de vandaag verschenen plaat Blister. Fijne dagen. Doei!

En we nog een klein beetje tijd over hebben. Ook nog een nummer van de Offsells met Better Jew. Die brachten vorige week het 5-year plan EP uit. En van hun nieuwe nummer, How Does It Feel? Maar nu echt, tot ziens. Doei!

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markussauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
1: En ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
0: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
2: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
0: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten. Maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
7: Gouwe Stad.
8: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwstad Radio.
9: 24 uur per dag.
10: De nieuwste indie hits online.
11: Dit is Indie XL.

bijzonder. Goedenavond, hartelijk welkom bij een fonkelnieuwe Indie 2000. Iedere dinsdagavond natuurlijk al jarenlang gewoonte getrouw te beluisteren op Goudstad Radio 106.2 in de Goudse Ether. En verder op het hele internet ga ervoor naar goudstad.nl. En daar vind je alles wat je moet weten en dan kun je dit programma ook terugluisteren. Vandaag is een bijzondere dag voor Indie 2000. Want deze week slaat Indie 2000 zijn vleugels uit, zeker. Vanaf deze aankomende vrijdag is Indie 2000 ook te horen op het internet radiostation Indie XL van 8 tot 10 ook. Indie XL draait 24/7 alternatieve muziek, indie muziek om precies te zijn. En dat is precies het soort muziek dat Indie 2000 al jarenlang op Goudstad draait. Wil je meer informatie weten over dit internet radiostation? Kijk dan op Indie XL. .nl. Al die indies worden wel een beetje een tongbrekertje, merk ik nu al, maar dat gaat helemaal goed komen. Voor de luisteraars van Indie XL die dit voor het eerst horen op vrijdagavond, welkom bij Indie 2000. Indie 2000 is al jaren actief op de Goudse lokale omroep en draait voornamelijk nieuwe alternatieve muziek, aangevuld met wat indie classics, soms omdat ik daar een aanleiding toe heb en soms omdat ik het gewoon, zin in heb. Ik ga zeggen, ga lekker zitten en ga lekker luisteren naar zoveel mogelijk nieuwe alternatieve muziek wat de afgelopen weken is uitgekomen. Een van de bands die ik heel veel draai in Indie 2000 het afgelopen jaar ongeveer is de Moodboard. En laat dat nou ook een band zijn die heel veel op Indie XL terecht gedraaid wordt. Dus zelfs zo erg dat hij deze week de Indie Disc is. De Dutch Single of the Week. Dit is de nieuwe Moodboard. Dit is Skin.

Moodboard dus, Skin, een nieuw werk. Een nieuw album van Moodboard komt uit op 30 april. Dat was ooit onze Koninginnedag, volgens mij, als ik me niet vergis. Mocht je denken, hij klinkt af en toe een beetje vreemd. Ik heb een behoorlijke verkoudheid te pakken. Dus na al het distortion van Moodboard valt het misschien niet zo heel erg op. Maar normaal klink ik ietsje anders. Niet alleen hele nieuwe muziek van nieuwe bands in die 2000. Maar ook nieuwe muziek van wat meer gearriveerde bands, kan ik wel stellen. The War on Drugs, die... Ja, zijn we al begonnen met draaien toen ze net begonnen. Is toch wel een hele grote naam tegenwoordig. Maar maken nog steeds hele toffe muziek. Who's That? Dat is de nieuwe plaat van The War on Drugs.

Ja, ik ben zelf een tijdje op vakantie geweest de afgelopen weken. Dus ik heb weinig tijd gehad om nieuwe muziek te luisteren. Deze is al een paar weken uit, maar voor mij was het een nieuwe plaat. The War on Drugs, What's Next? Dus ja, blijf een mooie band. Blijf, vind ik, een goede band. Oké, afgelopen week was er groot nieuws eigenlijk wel in Nederland, in die land. The Track and the Keks, die komen na 25 jaar weer bij elkaar, gaan toeren. Als je een beetje cynisch wil zijn, kun je zeggen het geld zal wel op geweest zijn. Maar ze schijnen er echt zin in te hebben. Ik hoorde een interview met Rick de Leeuw en die zult er echt vol in. Dus ze gaan het hele Nederlandse clubcircuit rond. Vroeger kwamen ze ook veel in Gouda in Sowat. Daar ken ik ze van. Dus wie weet, daar zal ik wat vaker naar verwijzen. Omdat ik daar jarenlang zelf rondgelopen heb. En daar ook een behoorlijk aantal jaren geluidstechniek gedaan heb. Dus veel bands gezien heb. Ik hoop dat ze daar komen. Dan kan ik ook weer eens een keertje gaan kijken in mijn oude tentje. En anders dan moet ik het ergens anders gaan zoeken. Het leek me een leuk moment om weer eens eventjes een oude truck en de keks uit de kast te trekken. Danig in de war ga je horen. Dit is de truck en de keks.

0: En ze gaan ze even door. De truckende keksers, danig in de war. En ja, ze gaan dus weer op tour. Ik ben echt heel erg benieuwd. Dit stond op het album Met Hart en Ziel. Toch een van de bekende albums van de Keks. Zoals ze ook wel liefkozend plegend te noemen. Iggy Pop. Ja, de laatste jaren brengt hij niet ontzettend veel muziek meer uit onder eigen naam. Maar hij mag zijn onspelende stem wel uit graag lenen aan anderen. De laatste daarvan in een rijtje is Mogwai. Het Schotse gezelschap Mogwai maakte doorgaans toch wat duistere muziek. En daar kan ik bijna zeggen, daar doet het volgende ook wel volledig recht aan. Underground, zo heet het. Dit is Mogwai met het stemgeluid van Iggy Pop.
1: I am a robot. And I am unhappy. I have been designed to make money. But I want to make love. I want to make love.

Het lijkt erop dat stemgeluid van Iggy Pop met de jaren nog mooier en beter wordt. Je hoort hem samen met Mogwai Underground. En ik ben Iggy Pop ooit bijna letterlijk tegen het lijf gelopen toen ik per ongeluk backstage bij Pinkpop rondliep. En hij van het podium af kwam rennen terwijl ik net even een kijkje ging nemen van hoe het er allemaal naartoe ging. Daarna werd ik aangesproken door meneer Smeets van, waar is Iggy Pop? Ik zei, nou, volgens mij wil hij nog een liedje zingen. Ja, maar dat kan helemaal niet. Ja, dan gaat het toch doen. En daar ging hij weer. Fantastisch. Bijzondere man, Iggy Pop. Goed, over Underground gesproken. Indie 2000 is niet het enige programma dat de sprong waagt naar een wat groter station. Ook het programma Going Underground, wat iedere vrijdag te beluisteren is op Gouwestad Radio, zal doorgegeven worden op Indie XL de komende, vanaf deze vrijdag ook. Dus ja, Leo en ik kijken er erg naar uit om er een mooie vrijdagavond van te maken. We zijn al buurtjes op de vrijdagavond bij Gouwestad. En denken we dat mooi uit kunnen bouwen tot iets. Mocht je echt willen weten wat er echt aan zit te komen aan nieuwe muziek, dan moet je naar Going Underground luisteren. Leo weet de band zal te vinden. Ik zeg als gekscherend, voordat de mensen zelf weten dat ze een band gaan beginnen. Dus dan weet je een beetje waar dat staat. Mos is toch wel een van mijn favoriete Nederlandse bands. Nog steeds van de afgelopen tijd. Zijn niet super productief, maar als ze wat maken is het altijd weer goed. Komt

Danny Moore's dus Why Oh Why. Het album is aanstaande en ze gaan ook weer toeren. En ik heb ze zelf meerdere keren live gezien. Vanaf de Ronda in Vredenburg tot hier in de etalage in de lokale platenzaak in Gouda. En het was allemaal goed hoe ze het ook aanpakken. Mijn kaartje voor Roadtown heb ik alvast in de pocket. Als je de kans krijgt, ga ze zien. Want het is echt een goede band live. Moore's dus. Goed. Ik begon dit uur. Ik ben me helemaal vergeten af te kondigen. Door de excitement, zeg maar. Dat we ook nu op Indie XL zitten. Maar begon dit uur met Fontaine's DC natuurlijk. En Boy in a Better Land van het album Dockrell, het eerste album. En dat was wat ik meestal doe bij Indie 2000, is het uur beginnen met een oude plaat van een band die een nieuw nummer uit heeft. En dat nieuwe nummer hoor je dan na zo'n half uurtje ongeveer in de uitzending. Nou, daar zitten we nu zo'n beetje. Fontaine's DC is weer lekker plaatjes aan het droppen. De vorige was Marianne, dat is een maandje oud denk ik nu. Er is nieuw uit. Tongue heet dat ding. Laten we daar eens lekker naar gaan luisteren. Het nieuwe werk dus van Fontaine's DC.

Ja, dat was een beetje Westside Cowboy. Die komen uit Manchester. Er komt ook goede muziek vandaan. Daar gaat er vandaag nogal meer dingen vandaan horen, denk ik. Je hoorde Dope Bro. Inderdaad. Ja, voor de rest weet ik niet zo heel erg veel van de band. Ze zijn net bezig, dus ongetwijfeld komt daar nog meer van terecht. Wie al wat langer bezig is, dat is de band The Homesick. Die volg ik eigenlijk per ongeluk al een hele tijd. Ik heb ze een keertje in een voorprogramma zien in Echo in Utrecht. En ik zal eerlijk zeggen dat ik niet eens meer weet wat het hoofdprogramma was van die avond. Maar dat waren hele jonge gastjes. Volgens mij waren ze toen 15, 16 of zo. Die echt tof muziek maakten. Je kon inschrijven voor een cassettebandje. Die heb ik nog ergens slingeren, denk ik. Gaan we eens opzoeken. En dat was een beetje het begin. En ze zijn al die tijd doorgegaan. En ze hebben nu een nieuwe plaat uit. En die is toch echt wel weer erg leuk. What's Up With All That Shangri-La's? Dat is de titel van het album wat ze gemaakt hebben. En wat je gaat horen is Love of the Leech. Dit is The Homesick.

Love of the Leash, hoor je. Van The Homesick uit Dokkum komen deze heren. Ja, het zijn ondertussen wel heren, het zijn geen ventjes meer. Ze zijn al vanaf 2012 bezig zo'n beetje. Dus het zijn al flinke jongens geworden. Goed, Kyo, die zou je kunnen kennen van het hitje. Een klein hitje, Thorn. That's Me, dat is hem dus. Is een hele plaat vanuit ondertussen. Put a Smile on for Me heet dat album. Ik heb het even zitten luisteren. Het is toffe muziek, maar dat That's Me is toch wel het meest catchy nummer, denk ik, dat daarop staat. We hebben er wel een nieuwe plaat uit, dus die gaan we maar tenminste gebombardeerd tot een soort single. Voor zover er natuurlijk nog sprake van is in deze tijd. Thorn, dat is de plaat die ze vooruit schuiven. Dit is Kyo.

Ja, van het album Put a Smile on For Me hoorde je Keo Thorn. En het album is meer dan de moeite van het luisteren waard. Dat dan weer wel. Goed, het gezelschap Div of Dive of DIIV, hoe je het ook noemen wil, is graag gezien gast in zowel Indie 2000 als op Indie XL. Dus in deze eerste aflevering van Indie 2000 op Indie XL kon die natuurlijk niet ontbreken. Ze hebben een nieuwe plaat uit. Dat klinkt een tikkeltje anders dan wat we van ze gewend zijn, maar het blijft wel mooi hoor. Trillions hoor je, dit is Div.

ja, dat is een staand eind kunnen we stellen. Trillions hoorde je van Div, of D-I-I-V, hoe ik het noemen wil. Het Mandrake Handshake. Ik heb nog een klein beetje tot voor de laatste plaat voor dit uur. En die is van Mandrake Handshake. Gezelschap uit Londen. Maken ja, een soort hippie-achtige muziek, worden ze wel vergeleken. Waar de Technicolor, Whirlwind, waar Krautrock en Art Pop en Dash of Flamboyant Squirm Scroll Together. Nou, daar kan je het allemaal mee doen. Dit lees ik niet op, hè, dat begrijp je. Het is, ja, ik vind het een hele fijne muziek eigenlijk. The Theater Modulo 5. Zo heet het album. Dit is Mandrake. Of de track die gaat horen. Dit is Mandrake Handshake.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
1: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn er ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
0: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
2: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
0: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
7: Gouwenstad.
8: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwenstad Radio.
9: 24 uur per dag. De nieuwste indie hits online. Dit is Indie XL.

de tweede uur van Indie 2000 werd afgetrapt door Indian Askin. Een lekkere oude plaat. Keep It To Myself van het album Another Round. En toen dit album uitkwam, had ik echt wel het idee van... Hey, dit is een goeie, dit wordt wat voor de komende jaren. Maar helaas vrij snel na dit album viel de band soort van uit elkaar. En er wordt onder naam Indian Askin nog wel muziek gemaakt. Maar dit niveau hebben ze wat mij betreft nooit meer bereikt. Ik vind, blijf dit een geweldige plaat vinden. Gooi hem af en toe nog eens op de draaitafel. Dus goed, door met nieuw gezelschap voor zover ik weet. Still Blank, zo noemen ze zichzelf. Dit is nieuw werk Ain't Quite Right.

Ain't Quite Right van het gezelschap Still Blank hoorde je. Door met This Is Lorelei. Een beetje een rare naam. Ik dacht eigenlijk van nou, die zullen waarschijnlijk wel uit Duitsland komen. Maar dat komt hij dus helemaal niet. Hij komt uit New York City. En hij was ooit, of hij is nog steeds deel van het gezelschap Water From Your Eyes. En geheel toevallig kwam ik erachter dat er de zangeres daarvan ook een samenwerkingsverband heeft met een andere. Die doen we hier gelijk na. Komen we zo op. Maar voorlopig hebben we het eerst over This Is Lorelei. Het is het alter ego, of de artiestennaam zoals ze dat ooit noemden, van Nate Amos. En ja, hij maakt mooie, een beetje dromerige muziek, akoestisch. Ik vind het wel erg mooi. The Kid with the Crown, volgens mij. This Is Lorelei.

The Kid with the Crown dus van This is Lorelei. En dit is, wat ik al zei, de artiestennaam zeg maar, van Nate Amos uit Amerika. En die man die zit normaal gesproken in het gezelschap Water From Your Eyes. En geheel toevallig heb ik ook een andere plaat uitgezocht vandaag van Radio Free Alice. Nieuwe plaat van deze band. En die werkt weer samen met Rachel Brown. En dat is dan weer de zangeres van Water From Your Eyes. Dus ik denk dat Water From Your Eyes tijdelijk op een laag pitje staat. En dat ze lekker aan het uitzoeken zijn wat ze nog meer kunnen doen. Radio Free Alice dus. Zanger Noah Learmond. Die krijgt gezelschap dus in deze plaat van, Radio Free Alice. Al die namen worden een beetje vaag. Radio Free Alice dus. En wat je gaat horen is Big Ideas.

Ja, jarenlange vaste waarde uit België. Ozark Henry hoorde je met zijn nieuwe act Dreamer. Ozark Henry is natuurlijk de naam, de artiestennaam noem ik dat maar weer, van Piet Godard. En ik zat even te kijken, van, die loopt al een poosje mee. Hij is al 30 jaar bezig. In 1996 kwam zijn eerste plaat uit. I'm seeking for something that he has already found me. Dat was dat eerste plaatje. En volgens mij heb ik die nog ergens in mijn cd-kast staan uit die tijd. Want ik vond het toen al goed. En ik ben hem altijd blijven volgen. En ik vind dat hij onwijs toffe muziek maakt. Dus die ga je nog wel vaker horen in die 2000. Ozark Henry dus. Goed, een van de leukere dingen uit Engeland van de afgelopen jaar ongeveer. In het begin moest ik er heel erg aan wennen, maar ondertussen ben ik er redelijk aan gewend. Is het gezelschap Fat Dog. Dit is Cancel Me.

Fat Dog Russ, Cancel Me, I'm Tired. Dat hoorde je. Goed, de meneer Oliver Simmons, die zou je kunnen kennen, want hij is al jarenlang een vaste waarde in de band Bazaard, maar hij doet ook solowerk. Hij woont tegenwoordig gedeeld tussen Antwerpen, waar hij vandaan komt, en Los Angeles, en hij is lekker aan het werk aan solowerk naast zijn werk, dus voor Bazaard. Dit is nieuw werk van hem, Wake Up. Dit is Oliver Simmons.

Oliver Simmons, of Simons, want hij komt gewoon uit Antwerpen van origine. Wake Up, dus solo werk van deze bazaard muzikant. Goed, door met Madra Sala. Ik geef het even goed uitspreek. Het gezelschap komt uit Ierland, dus het zou zomaar Gaelic kunnen zijn. Ik ben meerdere keer in Ierland geweest, maar van Gaelic kan ik echt geen kaas maken. Het is een band die een behoorlijke live reputatie al heeft en nu een plaat uit heeft. Ribbon Factory. Het is nog een beetje rauw aan alle kanten en daar houden we eigenlijk wel van. Luister naar Madra Sala, Ribbon Factory.

dit zou live, zou dat harmonium goed ingemixt best wel eens even heel erg lekker dronend industrieel kunnen klinken dit. Madra Sala hoorde je, Ribbon Factory. En ik vind het echt een hele toffe plaat. Er zit een beetje, nou, een behoorlijke berg Ierse soul invloeden in. Maar toch ook dat rauwe randje van, ja, wat is het? Postpunk? Ik weet het niet. Maar het is erg fijn dit. Ik hoop dat ze nog veel meer platen uitgebrengen op deze manier. Goed, Wies, dat is toch wel een van de meer bijzondere namen in het Nederlandse clubcircuit. Al het poosje, met name sinds dat ze dat nummer Bandje heeft gemaakt. Naar aanleiding van een uitspraak van Mark Rutte tijdens de coronaperiode. Kent bijna iedereen er wel. Maar ze maakt al wat lange platen natuurlijk. En daar gaat ze lekker mee door. Ze heeft nu een ja, ik weet nou niet precies hoe ik het moet bekijken. Want het is een soort EP-achtig iets. Maar het zijn allemaal dezelfde nummers. Op andere manieren gespeeld. Samen met Mathieu Terrin. Die ken ik dan eventjes niet. Maar dat ga ik even uitzoeken voor je. Binnenkort. En alle nummers heten volgens mij opnieuw. En zo klinkt het ook. Luister naar Wies opnieuw.

Wies, samen met Mathieu Terrin. Opnieuw, maar dat had je al bedacht, denk ik dat het zou heten. Ik vind het weer een leuke plaat van deze Wies. En goed, ik vind het altijd verfrissend wat ze maakt op de een of andere manier. Bent die vorig jaar in die land binnen donderde ongeveer. Was Bleach 93. We hadden er allemaal nog nooit van gehoord. En ineens waren ze daar en ze gaan voorlopig niet meer weg. Ze hebben een nieuwe plaat uit. Tourniquet heet dat. Dit is Bleach 93.

Tourniquet hoorde je. Ja, het kan een hele vervelende EHBO-handeling zijn of het kan een draaihekje zijn. Ik weet niet zeker welke van de twee je bedoelen. Bleach 93 hoorde je. Dat die heerlijke plaat van een fantastische band waar we hopelijk nog veel van gaan horen. Dat geldt ook voor de volgende band uit Nijmegen. Cloud Surfers. Er was al een poosje weer een beetje stil rond ze, maar ze hebben een nieuwe plaat uit. Alone Together, zo heet het hele album. Ik heb er een track van afgekozen. Waarvan ik begon niet weet hoe ik het uit moet spreken. Maar we gaan gewoon ons best doen. Erg niets, volgens mij. Dit is Cloud Surfers.

Godsamme, een geweldig nummer weer. De Cloud Surfers hoorde je. Heerlijk, fantastisch nummer zeg hij dit. Oh, ga ik deze hele plaat ga ik eens even helemaal op mijn gemak beluisteren. Want erg fijn moet ik zeggen. De Arech, ja, Arechnitz, zo heet het ongeveer. Ga luisteren naar het album Alone Together. En gewoon uit het vaderland, gewoon uit Nijmegen. Goed, dat geldt niet voor de volgende band. Perfect Circle, dat album Mère de Non heb ik kapot gedraaid toen het uitkwam zo'n beetje. Het is dat een cd is, als het een plaat was geweest, had die grijs geweest. En er is een nieuwe plaat uit van deze band van Maynard James Keenan. Je kent hem wel van Tool. Het is allemaal ietsje tammer geworden, maar goed, de goede man die begint ook wel een beetje een respectabele leeftijd te bereiken, denk ik. Laten we maar eens luisteren. Tool met Concern. Dit is A Perfect Circle.

0: should concern.
1: Ja, goed. Er is voorlopig nog geen sprake van een nieuw album, maar dit klinkt wel erg mooi hoor. To whom it may concern. A perfect circle. Kunnen die mannen altijd goede muziek maken. Goed, we zijn aangekomen bij de laatste voor dit uur, voor deze Indie 2000. De eerste Indie 2000 op Indie XL. Ik hoop dat je het tof vond. Ik vond het erg leuk in ieder geval. Nederlandse band Library Card. Volg ik ook al sinds ze begonnen zijn. En op zich doen ze continu hetzelfde, maar dat doen ze dan op een hele goede manier. Dus ik blijf het erg fijn vinden. Ik zou zeggen, tot de volgende week. Luister nu naar Library Card. Dit is Breakfast of Champions.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
1: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
0: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
2: Daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
0: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Van 50s rhythm and blues tot hedendaagse R&B, disco soul, Philly soul, Motown en Stax. Helden van toen en talenten van nu, u hoort het bij... Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Soul Power. Mijn naam is Marcel Vorst en John Goedkoop doet supervisie op de techniek. Vanavond in Soul Power, soul pionier James Brown. You Really Got a Hold on Me als klassieker van de avond. Hedendaagse soul van Jalen Nagonda en The Sacred Souls. We hebben een mini special over Solomon Burke, disco soul van de 3 Degrees. Maar eerst, waar rook is, is vuur.

0: Ja, zangende gitarist James Hunter met No Smoke Without Fire. Een Britse retro-soul-artiest uit 2006 is deze CD. En Van Morrison is fan van deze man. De soul-pionier van vanavond was de hardest working man in showbusiness. Oftewel Mr. Dynamite, de grondlegger van de funk James Brown. Hij groeide op in een bordeel, werd een succesvolle, energieke performer met een bewogen leven, dat kunnen we rustig stellen, waar in 2006 een einde aankwam toen hij 73 jaar oud was. Zijn eerste hit scoorde hij al in 1956. Misschien wel het eerste Rhythm & Blues nummer dat het predicaat soul verdient. Please, please, please.
1: Please!

Ja, wijlen retro soulheldin Sharon Jones met haar Dap Kings. Sail On is van het album Soul of a Woman. Dat is een postuum uitgebracht in 2017, wat helaas is in 2016 overleden. De 32-jarige Amerikaanse singer-songwriter Jalen Ngonda maakte recent zijn tweede album voor hetzelfde Deptone Records. Zijn stem wordt geroemd vanwege zijn klankkleur en bereik en hij schrijft uitstekende songs. Hij trad dit jaar op tijdens het North Sea Jazz Festival in Paradiso en in Groningen. Anyone in Love.

De klassieker van vanavond, You Really Got a Hold on Me van The Miracles. Een grote hit in 1962 voor Motown Records. Uiteraard met Smokey Robinson, die het nummer schreef. Hij beschouwt het als een van de grootste eerbewijzen dat de Beatles dit nummer opnamen in 1963. En dat zegt wat als je 4000 nummers hebt geschreven, zoals Smokey Robinson. In Soul Power iedere week aandacht voor Disco, Philly Soul uit de koker van Huff & Gamble. Een mega hit in 1973 over groene blaadjes en oude bokken. Dirty Old Man en John en ik voelen ons niet aangesproken.

Ja, de US Deep Soul zanger Charles Bradley met een onwaarschijnlijke cover. Stay Away is namelijk van Nirvana, maar dan wel twee keer zo langzaam. De mini special van vanavond gaat over de King of Rocking Soul, oftewel soul pionier Solomon Burke, die al in 1962 zijn eerste rhythm and blues hit scoorde met Cry to Me, dat recentig opgenomen werd door Mark Broussard. Burke kwam bizar aan zijn einde op Schiphol Airport op 10 oktober 2010 toen hij op weg was naar de dijk voor een serie concerten. Hij was 70 jaar oud. We beginnen met Everybody Needs Somebody to Love uit 1964. Niet eens zo'n heel grote hit voor Solomon Burke, maar vooral bekend geworden door de coverversies van onder andere de Rolling Stones, de Blues Brothers en Jive Bunny. Millionaire komt van het album Nashville, want Burke heeft altijd een zwak voor country gehad. En we sluiten af met Burke in gezelschap van pianist Jules Holland en onze eigen dijk What a Woman van het allerlaatste Solomon Burke album Hold On uit 2010. I'm so happy to be here tonight.

Ja, die knalde er lekker in hoor. Solomon Burke met Jules Holland en De Dijk. The Sacred Souls gaven in juli jongstleden een uitstekend concert op het Down the Rabbit Hole Festival. Gracieuze, tijdloze retro soul met een lekkere groove. En met een charismatische frontman zanger Josh Lane. En zoals Shakespeare al zei, what's in a name?

Soul-legende L. Green, Are You Lonely For Me Baby? High-opname, Memphis Soul uit 1971. En L. Green leeft nog steeds, tenminste op het moment dat dit programma wordt opgenomen. Hij is al in de 80, dus ook een man van de dag. Ja, tijd voor Slaapkamer Soul van de Isley Brothers. Ze bestaan al sinds 1954 en toen waren ze nog een gospelband. En 1959 waren ze verhuisd naar New York en scoorden ze hun eerste rhythm and blues hit met Shout. En uniek is dat zij in 6 decennia hits scoorden. Het meest succesvol waren ze tussen 1973 en 1993. En hun laatste hit was Contagious en dat was in 2001. En die haalde ook de top 40 in Nederland, stond die nummer 3. Maar wij draaien vanavond Make Me Say It Again, Girl.

Smooth Philly Soul van alles kunnen Lou Rawls met See You When I Get There uit 1977 was toen een heel grote hit. Trouwens, het volgende nummer waar we mee gaan afsluiten was ook een heel grote hit. Ter afsluiting Vintage Funk uit Schotland, The Average White Band. U bedankt voor het luisteren. John Goedkoop, bedankt voor de supervisie op de techniek. En graag tot volgende week.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan straks als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. In Tilburg hebben de Oranje voetbalsters met 3-0 gewonnen van Hongarije. Omdat de heenwedstrijd ook al met 8-0 was gewonnen, plaatsen ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië. Dat won vanavond van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Halberstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Halberstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren er begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon en later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is afgelopen dag door 2 straaljagers begeleid nadat er vanuit de cockpit een kapingsmelding was gedaan. Die bleek uiteindelijk vals, maar toen had de Duitse luchtmacht al 2 toestellen de lucht ingestuurd. Het Corendon-toestel was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.